0: Hello?
1: Hi, it's me. I'm back again.
0: Who's calling? Who are you?

0: Het wordt allemaal rook binnen.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, ja, gelukkig kan die deur ook dicht tegenwoordig. Ik zal hem even
2: Nou.
1: Ja, want, ja, want maar goed, die kachel hebben we wel nodig. En soms met een bepaalde wind, dan trekt die wat minder goed. En dan komt er wat rook naar binnen, luisteraars. Maar dat maakt niet uit. Je luistert naar KR1, World Service. En wij gaan even zo praten. Hi there,
3: it is KR1, Smoke KR1 Radio. KR1, the KR1 loop. And we're gonna play it. We're gonna play nice music for you. Nice music, just like to add.
1: Yeehaw! Yeehaw! It's leuk, hè, zo'n echo-machine. Dit is KR1, de nieuwe wereldomroep. En je gaat lekker luisteren. Fijn muziekje. En hou.

0: Ja, dit kan niet. Dit kan niet. Kijk, dit kan toch niet? Zeg het eens. Ze trekt een shirt omhoog, man.
1: Oh, ja, nou goed. Dat,
0: Nee, er zijn regels hier.
1: Ik heb alles wat vaker wat gezien, hoor.
0: Nee, kijk, het is dus Helma van het promotieteam. Die heeft een KR1 shirt aan. Die kan jij ook bestellen, trouwens. Voor €85 heb je hem in huis. Even een e-mailtje sturen. Maar ze trekt hem omhoog. Ja, even 1 seconde. Waarom deed je dat nou? Hey. Goed, ik ga even wat muziek draaien. Dan ga ik er even onder vragen. Vind je dat geen goed idee?
1: Ja, dat gaan we doen.

Dit is Ruud van Heemskerk, KRN Radio, Korte Golf 6285. Stuur reacties naar info@kr1.nl. En voor meer informatie gewoon even koekeloeren op onze website, kr1.nl.

0: Je bent trouwens een fan van een dartclub?
1: Nee.
0: Nee?
1: Jij wel?
0: Nou ja, ik vind het wel spannend. Spannend?
1: Ja, ik heb wel gedart.
0: Het lijkt me leuk om een gifgroen t-shirtje te kopen. En dan even lekker, lekker gaan schreeuwen, Michael van Gerwen of zo.
1: Wie is dat?
0: Die ken je nog niet.
1: Nee, jij wel?
0: Ja, aan zijn gifgroene shirtje herken ik hem wel.
1: Oh, goed zo. Ja. Darten, jij hebt een groen shirtje gekocht.
0: Nou, dat wilde ik gaan kopen, want ik heb het nog niet gezien. Maar dat lijkt me wel leuk om een gifgroen shirtje te kopen. En dan op vakantie me aantrekken. En dan ook lekker. Want we hebben geen voetbal, toch?
1: Ja, het lijkt me helemaal niet leuk. Waarom zou jij een gym... Wat heeft dat met darten te maken eigenlijk?
0: Nou, omdat we geen voetbal hebben. Hè, met de wereldkampioenschappen. Ja, dan moeten we toch iets tegenover zetten. Dus dan hebben we gelukkig nog de dartsport. Om nog een beetje te kunnen schreeuwen van de zomer.
1: Ja, nou, hilarisch, ja.
2: Jarenlang naar Spanje, vriendin opgedaan, verzekering getild met zonnebrillen, een video- en fotocamera en zoals ieder jaar belde mijn vriendin.
3: Hallo, met Valeria.

0: Konrad, die woont in Medemblik en die graag vraagt een plaatje aan voor zijn vriendin Edith, die als het goed is ook luistert, want ik zei haar dat ze rond deze tijd moest luisteren.
1: Waar ligt Medemblik?
0: Medemblik, dat ligt ergens in Nederland.
1: Blik?
0: Ja.
1: Medemblik?
0: Ja, die rare namen. In Nederland, voor de mensen die al heel lang niet in Nederland zijn geweest, die nu in Amerika luisteren, heb je allemaal rare plaatsennamen.
1: Ligt dat bij Rotterdam in de buurt?
0: Ja, dat ligt iets van 120 kilometer voorbij Rotterdam. Ja.
1: Naar het zuid of naar het noorden?
0: Naar het noorden, ja.
1: Oh, dus daar praten ze een beetje boers, toch? West-Fries is heet dat, toch, tegenwoordig?
0: In Medemblik, ja, daar praten ze West-Fries.
1: No, mate! Ja, denk?
0: Ja, dat denk ik wel, dat ze in Medemblik een beetje boers praten, ja. Het zijn ook allemaal hele vervelende boeren natuurlijk, hè? Van die zuinige Hollandse types.
1: Oh ja?
0: Nee joh, het zijn allemaal fans van ons. Dan moeten we het toch niet gaan afkraken.
1: Oh.
0: Ze vragen we ook plaatjes aan. En die wilden ze dus aangekondigd hebben door jou.
1: Oké, okay. Nou goed. We hebben net een paar Hollandstalige plaatjes gehad. En we gaan nu weer even deze draaien. Er komt

0: wist je dat wij aanstaan in een bouwmarkt?
1: Nee, dat wist ik niet.
0: Ja, we staan aan in een bouwmarkt. Dat is vreselijk leuk.
1: De naam mag je niet zeggen, geloof ik, toch?
0: Nee, maar wel de naam van degene die de e-mail stuurde naar info@kennemerradio1.nl. En dat was natuurlijk niemand minder dan de cassière Colette met dubbel T. En niet met dubbel D, Ruud.
1: Oh, sorry.
0: Ja, ja, dat is, ja, ja, ik ben hem voor. Dat zijn Ruud zijn grapjes. Ja. Ruud is gek op dubbel D. En die doet een groet aan iedereen. Ik ga niet al die namen noemen als hij niet erg vindt. Ze heeft hier een dozijn namen staan, maar dat vind ik veel te veel.
1: Een dozijn dubbel D?
0: Nee, je krijgt het niet meer uit je hoofd, hè? Die Colette achter de kassa daar.
1: Daar krijg je er wel warm van.
0: Ja. En ze heeft geen eens een foto meegestuurd, zeg. Stuur eens een foto mee voor Ruud hier. Die wil wel zien hoe Colette achter de kassa van de bouwmarkt eruit ziet. Jullie staan aan in de kantine. En sinds een paar dagen heeft een collega van mij dat ook op de speakers gezet. En jullie klinken door de hele bouwmarkt. Nou, dat is leuk. KR1, weer als vanouds door de hal klinken. Dat is een goed idee. We gaan wat voor ze draaien. Voor Colette met dubbel T.
1: Ja.
0: Heb je wat leuks?
1: Ja, deze. Hier, kom.

0: Er is een plaat afgelopen, mensen. We moeten weer wat zeggen. Er is een rookverbod trouwens in de studio, boy. Dat je het even weet.
1: Ja, dan mogen ze eerst die kachel er wel uitgooien. Want,
2: ja, die is ook stuk, die blijft branden, kring.
0: Dat rookt hier.
2: Hoeveel hout heb je wel niet gesprokkeld?
0: Ja, maar je ademt het ook allemaal in. Al die dampen, die schoorsteen trekt niet helemaal goed.
2: Nou, ik rook nu toch niet?

0: It's fun with KR1.
1: Don't close your heart.

0: We hebben hier een disc jockey. En die is op dit moment, loopt hij daar over het paadje. Hey, dat is geen scherpraad, man, die microfoon.
1: Nee, dat is grind waar ik op loop.
0: Oh. Ja. Goed zo. Die loopt dus over het paadje, over het grindpaadje hier in de Kennemerduinen. Ze hebben hier sinds kort grind gestort. En dan gaat hij richting de koeien die daar zijn. Die lopen daar tegenwoordig, van die oerossen. Ja, maar dan gaan we niet meer lastigvallen. Gauw weer wat muziek.

0: Dit is Kennemer Radio 1.
1: Ja, ik begin altijd alleen de show en dan komt Rick dan altijd uit. Die komt altijd 10 minuten te laat binnenlopen. Ja, dat heb je met die jongens. Die proberen dan mee te helpen, maar die komen altijd te laat. Ik had gezegd van, joh, je moet hem zo laat komen en dan, ja.

Wat een toestand. Ja, wat een toestand. Er komt hier iemand met een pannenkoek binnenlopen, zegt. Nou, dankjewel. Fijne muziek. En nog één. Hier komt er nog één.

Oh ja. Wij van KNM Radio 1 maken deze zomer een coole muziekmix voor jou.

Welcome, buenos dias. Good day to you. Auf der Kurzwelle, wie ist der Stimme des Kennem Radio 1. Guten Tag, dit is Kennem Radio 1. Fijn dat je weer luistert. Wij zitten hier vrolijk in de bunker. Met z'n allen. Joy, Ruud, Bloem, Oscar en andere Ruud. Dit is jouw KR1 World Service, de nieuwe wereldomroep. Nu meer dan 100.000 luisteraars. Omdat wij adverteren en respons hebben gekregen van bijna alle immigranten en emigranten. Die Nederlanders zijn over de hele wereld. Dit is KR1 World Radio vanuit de Hollandse Duinen. Blijf luisteren. Yeehaw! Your happy station. One of a kind.

Zo, lieve luisteraars. Fijn dat u nog steeds luistert naar KR1 Wereldradio. Wij hebben hier diverse studio's. En een van de studio's is Studio 7. Dat is een studio. Dat is het kleinste kamertje hier aan boord van de bunker, zal ik maar zeggen. Vroeger, toen ik nog op het radiozendschip van Radio Monique werkte, in de jaren 80, toen was er ook een heel klein nieuwskamertje. En dat was eigenlijk weinig groter als uw kleinste kamertje, dat kan ik u wel vertellen. Ik heb daar natuurlijk leuke herinneringen aan. Daar werd het nieuws gemaakt van Radio Monique internationaal in de jaren 80 met 2,5 miljoen luisteraars. Maar goed, wij hebben sinds kort dus een microfoon hangen op ons kleinste kamertje. En ik krijg nu een seintje van Nico, die staat voor de deur te luisteren, dat er nu een belangrijke gebeurtenis plaatsvindt die wij echt even moeten laten horen. Ja, goed, we schakelen nu direct even over naar ons kleinste kamertje. En zoals u live getuige luisteraars van de gebeurtenissen in ons kleinste kamertje. En nu gaan we weer gauw door met andere belangrijke zaken, zullen we maar zeggen. Waar u ook luistert in uw kleinste kamertje, een lekker

zo lang was als de breedte van de stroom. Dan kon hij blijven liggen, zei me laatst een econoom. Maar dat zou dan weer lastig zijn voor het rivierverkeer. Zodoende is de pont dus kort en gaat hij heen en weer. Dan

En als de pond dan weer zijn weg zoekt door het ruime sop, dan komen er werktuigelijk gedachten bij me op.

Hij is helemaal gek van KR1. Hi jongens, ik heb me aangebeld bij het promotieteam en ik plak ook stickers van KR1 op de verkeersborden. Oei, dat is illegaal, Benny. Leuk, ga zo door. Draai even wat voor mij, Benny. Er komt een...

0: This is KR1 World Service.
1: Wou je zelf nog iemand de grote dom misschien?
2: Nee.
1: Nou, dat is dan bij deze gebeurd.

Ja, we zijn even de kachel aan het opstoken hier. Houtkachel. En ja, dat komt onze stem niet ten goede. Gauw weer even wat muziek dus.

0: een toestand. Kijk nou, Ruud Castricum, die gooit hier pak vla op de grond. Ja.
1: Oh jee.
0: Oh, ja. Hij had net even, hij was een klusje aan het doen op zijn blote voeten. En nou is hij aan het schaatsen. Ah joh, kom op. Nou, draai even wat, dan help ik hem wel.
1: Dus burgemeester mag het wel schoonmaken?
0: Ja, de burgemeester mag het schoonmaken. Ben je nou helemaal...

0: schreef gisteren nog in de chat. Er ligt een pak vla op de grond. In het Engels. Ja. Zegt die vent, schrijft er eentje hopjes.
1: Hopjes, dat is een Nederlander. Geweldig.
2: Happy Radio on the World Wide Web. Dit is Kennemer Radio 1.

Goedendag. Boy, ben je er op hier weer. Ik zou zeggen, luistert u lekker mee. Kennemer Radio 1.

0: Maar ik heb helemaal geen zin om die platen op te zoeken. Heb jij daar zin in?
1: Ja, ik kijk wel eventjes. Hij komt er zo aan, hoor. Momentje.
0: Ja, nou goed. Het is beloofd. Is dit...

0: Leuke aan een bunker is altijd dat de wc niet beneden is. Dat je dat gewoon in de bunker zelf kan doen. Maar ja, Ruud van Heemskerk met CK is er niet altijd mee eens.
1: Dit is Ken.

0: Alright, en wij draaien fijn door hier bij KR1 Wereldradio, KR1 World Radio. Wij zitten niet alleen op het internet, wij zitten ook op de korte golf en overal, dat je het even weet. En we hebben hier ook Boy Bensdorp en die zit op dit moment in Studio 3, zit die iemand op te leiden. We krijgen veel aanmeldingen, zo maandelijks een aantal, die willen worden opgeleid. En dat doet hij. Ik zet even de microfoon daar open, dat kan ik hier. En dan kunt u even meegenieten. En daarna draaien wij weer vrolijk door. Wereldwijd.
1: Die moeten gewoon uitslaan. Zo slaan ze uit, zie je het? Ze moeten een beetje vol uitslaan. Anders, dan komen we er een beetje te zacht op.

0: de bunker. De beste muziek voor jou. En Ruud, wat zit jij nou naar buiten te kijken? We zitten hier in de uitzendbunker om te presenteren, niet om naar buiten te kijken.
1: Er rijdt een tractor op het strand. Zie je dat?
0: Ja, ik zie het. Weet je wat? We gaan hem even een plaat voor hem draaien. Hij heeft ons altijd opstaan. Dat is die die daar werkt.
1: Oh, dat is Guus.
0: Dat is Guus, man.
1: Ja.
0: Guus, kom naar Guus. Kijk, hij zwaait. Geweldig.
1: Het is zo lekker op de trekker.
0: Ja.

0: Dit is het allernieuwste spel met de grootste cadeaus en de leukste
1: KR1
2: prijzen.

0: Brigitte hier is van het promotieteam. En kijk, zie je dat?
1: Oh ja.
0: Ze doet de handstand op het moment. Met een strakke legging aan. En dan moeten wij presenteren, zeg. Dat gaan we dus ook niet doen, hè? We gaan muziek draaien.
1: Ja, het is veel te klein hier om nog wat gymnastiek te gaan doen, toch?
0: Vind ik ook.

0: Lees je af en toe wel eens op de website dat verschillende DJ's ontzettend veel liefdesbriefjes krijgen toegezonden. Wij hebben niet zo eigenlijk zoveel van die liefdesbriefjes.
1: Nee, ik heb er in al die jaren nog geen 100 gehad, denk ik. Nee,
0: ik ook niet.
1: Nee, nog geen 100. Wel tientallen hoor, tientallen. Ja. Zal ik de namen eens allemaal even noemen, zeg. Misschien luisteren ze weer. Er waren heel... Ja, maar wel leuk liefdesbriefjes te krijgen van groupies zijn dat, hè. En die wachten dan ook, als ze de locatie kennen, dan wachten ze je op en zo. En tegenwoordig gaat dat via de chat. Ja, we gaan er niet over uitweiden. We gaan gauw weer eens even wat muziek draaien. Eens even kijken of ik nog een leuk jingletje heb. Oh ja, deze is heel toepasselijk.

0: Blubberbillen.
1: Oh ja, we hadden het over blubberbillen. Wij hebben een leuk verhaal, luisteraars. Wij zagen dus van de zomer iemand op het strand met blubberbillen. En toen werden er een paar mensen melig hier en die gingen lopen lachen. En toen hebben we een uur lopen lachen. Ja, dat is heel droog gezegd, maar zo was het wel, hè?
2: Dit is het grootste radiostation van Holland. Dit is Kennen We Radio 1!

0: Afgelopen, de microfoon staat open. Even stil, Stegeman. Die microfoon komt zo wel straf vast.
1: Nou, er wordt weer een hoop gewerkt, dames en heren, tussen de DJ's bij Kennen We Radio 1. Leuk dat u luistert en hier komt de volgende.

0: KR One.
1: Goedemorgen, luisteraars.
2: Ja, het is een plaat. Kan ook 's middag zijn.
1: Nou, dan zeg ik goedemiddag, luisteraars.
2: Of midden in de nacht.
1: Dan zeg ik goeienacht, luisteraars.
2: En als het nou eens in de ochtend is?
1: Dat zeg ik toch net? Goedemorgen, luisteraars.
0: KR One.

0: KR1.
1: De leukste op internet en altijd in de lucht. Altijd in de lucht. www.etherpiraten.com. De website voor en door de Nederlandse etherpiraterij. www.etherpiraten.com. Altijd in de lucht.
0: KR1.

Welkom bij deze uitzending van KR1 hier in de uitzendbunker. Het is heel fijn, luisteraars. Mijn naam is Nico Stegeman. Dat hier alle discjockeys rond mij staan. En daar zijn we ook erg content mee, want dat geeft mij moed. Jawel. Ik kijk hier uit over het prachtige natuurgebied. En ik kan u vertellen, ik kik op die reacties. Ik krijg er elke dag genoeg, moet ik u zeggen. 22.000 luisteraars, het is toch geweldig. En het stijgt. Wat, 24.000 al? Het gaat maar door. Dit is KR1 World Radio en ik heb een lekker plaatje voor je.

0: kijkt naar de luisterstatistieken. Tienduizenden luisteraars op dit moment. En waaronder mensen in Australië, Noord-Amerika en zelfs in Rusland.
1: Ik ken ook een plaatje van Dr. Anders P. En die heeft de Dodemansrit. Dat is trojka hier, trojka daar, trojka overal. Weet je wel, dat liedje was...
0: Ja, dat is Russisch ook, hè?
1: Ja.
0: Ja. Kunnen we ook wel eens even draaien. We draaien best wel vaak wat van Dr. Anders P.
1: Ja, en Ria Valk heeft ook een plaatje, een Russisch plaatje gemaakt nog destijds. Dat ging over de Katachok.
0: Ja.
1: Weet je dat nog?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee.
1: Nou, het is ergens in het grijs verleden. Nog even.
0: Leuk. Nou, we gaan het,
1: ja, we gaan het even opzoeken in de studio.
0: Een Russisch thema. We hebben best veel luisteraars in Rusland. Vraag me niet waarom. En World Radio.
1: En dan kunnen we tijdens de nachtuitzending die we binnenkort hebben. Dan gaan we lekker veel vodka hier schenken.
0: Ja.
1: Met de dames. En dan, ja. en zetten we Russische liedjes op.
0: Olé. Oh nee, dat is weer Spaans. Ja, goed idee, man.
1: Kun je ook Russisch dansen?
0: Ja, ja.
1: Dan moet je op je hurken met je beetje onderbenen naar voren schoppen, toch?
0: Ja, dat is wel een idee. Ja, vroeger zaten hier Duitsers in de bunker. En die zijn natuurlijk verjaagd door de Russen in het oosten. En dus ja, dat is natuurlijk wel een beetje heiligschennis als we hier Russisch gaan dansen. Maar dat is natuurlijk wel grappig op zich. Ja, gaan we doen.
1: Oké.
2: Wereldradio.

0: KRN.
1: Hoef je een kleine paardigheid? Je weet zelf, het is je niveau in de building. Hij is Seruela Barada. Glamok!

0: You're one of my kind.
1: Zuid of Noord? Kermeradio 1 wordt gehoord.

0: Karin, waar woon jij?
1: Schagen.
0: Schagen, dat is een eind weg, hè?
1: Nou, wat voor mij.
0: En waarom luister jij naar een romantisch programma?
1: Hè?
0: En waarom luister jij naar een romantisch programma?
1: Ah, oh, er is niks op tv, hè?
0: Nee?
1: Nee.
0: En ben je wel een beetje romantisch, Karin?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet, nee.
0: Helemaal niet?
1: Nee.
0: Maar je vindt het toch wel leuk om romantisch te zijn?
1: Ja, af en toe.
0: Af en toe? Dus jij bent wel eens romantisch?
1: Af en toe.
0: En vind je het leuk, romantisch zijn? Dat is lekker wegstromen met je ogen dicht en gewoon denken waar je aan wil denken. Doe je dat wel eens?
1: Nou, ja. Het zal wel, hè?
0: Op het strand of zo, hè?
1: Nou ja, bijvoorbeeld.
0: Dus dat doe je wel eens?
1: Soms.
0: Aha. Liefdevolle klanken vanuit de bunker hier. Het is helemaal donker buiten. Hè? Het is nog te koud voor de tijd van het jaar, maar het wordt weer zomer, hè, Karin?
1: Ja.
0: Dat is maar goed ook. Hoe oud ben jij?
1: Wel, hè?
0: Hoe oud ben jij, Karin?
1: 19.
0: 19, dat is een mooie leeftijd, hè? Vind je ook niet?
1: Ja, gaat wel.
0: Gaat wel. Nou, ik denk dat het best een hele mooie leeftijd is, 19.
2: Het is een hele mooie leeftijd om romantisch te zijn.
0: Dat dacht ik ook.
1: Nou, daar ben je nooit te oud voor, hè?
0: Nou, dat weet ik niet. Heb je daar een haardvuur, Karin?
1: Een wat?
0: Heb je daar een haardvuur?
1: Haardvuur?
0: Hij praat dus een beetje romantischer. Een heel... is een beetje zwoel. Dat kan je vast wel, denk ik.
1: Nee, dat kan ik niet.
0: Nou, maar verluisteren kan je wel.
1: Nee, ook niet.
0: Nou, Karin.
1: Nou, ik zal maar weer ophangen, hè?
0: Dus je kan niet romantisch zijn?
1: Nee.
0: Heel romantisch praten.
2: Wat jammer nou.
0: Wat jammer nou.
1: Nou, weet je wat? Dan draaien we een mooi plaatje.
0: Dat doen we, Karin.
1: Ja?
0: Ja.
1: Mooi. Nou, dan hang ik hem weer op.
0: Blijf luisteren.
1: Ja.
2: Dag, Karin.
1: Doei.
3: KR1, andere radio.

0: op internet. Pieterperanten.nl. Altijd in de lucht.
1: Kijk voor meer informatie op onze website. Onze antenne. Onze antenne. Staat gericht. Op jouw radio.
2: Dit is. Een echt radiopiraat.
1: Met de beste muziek. Met de beste muziek. Met de beste muziek.
3: Sometimes the world is a valley of heartaches and tears. And in the

Zo vrienden, dan zijn we dan weer terug van weg geweest. Urbanus wordt bedankt voor de afgelopen 2 uurtjes. Urbanus heeft kramp in zijn... ja. Daar zal ik me helemaal niet over gaan uitlaten, maar goed. We gaan gewoon eventjes flink de keer. Zoek jij dan weer lekker de plaat uit, want dan blijf ik lekker achter die praatpaal hier zitten vanavond. Tot 1 uur of 4. We vangen elkaar gewoon even lekker uitstekend op. En we knallen er gewoon even lekker tegenaan de komende 2 uurtjes. We gaan door tot 4 uur, vrienden. 2 uur lang rock'n'roll, goud van oud. Wat wil je nog meer? Dat allemaal bij Radio West-Nederland. 104 MHz, FM in stereo, jawel. En wat de meisjes aangaat, die hebben allemaal een dikke kus gehad, in ieder geval van Urbanus. Inderdaad, ik moet gewoon nog even 2 uur wachten. Het geeft wel een... het geeft wel een stimulerend effect op mij, ja, dat wel. Het geeft gewoon weer moed om gewoon flink door te gaan tot 1 uur of 4 vannacht. Het hete van de naal, zogezegd. De groeten in ieder geval aan de Hoogovens. Leuk dat jullie allemaal nog gereageerd hebben. Maar u kunt natuurlijk altijd reageren. U komt rechtstreeks in de uitzending. Groetjes, de groetjes mag u altijd doen. Urbanus, leg neer die telefoon. Volgende klant. Belt u maar, heel snel. Belt u 4813. En het kerngetal is 02206 4813. En u komt rechtstreeks in de uitzending en u mag een plaatje aanvragen of de groetjes doen. En dat allemaal op dit middernachtelijk uur om rond de klok van 5 minuten over 2.

0: Zo, dat was in ieder geval, de kop is er weer af voor, op dit ogenblik. Ruud van Heemskerk op dit ogenblik achter de draaitafels en we gaan er tegenaan. Even een klein stukje harder erbij. Zo mag ik het graag horen. Status quo en de wanderer, de buik erin. Wapabaluba, plap, bam, boom.
1: Ja, Henny. Ja, Henny. Ja, nee, ja. Maar dat plaatje van Buddy Holly, heb je die?
0: Ja, hebben
2: we. Die draaien we straks, ja. Hebben we al een keer gedraaid, die draaien er nog één. Hij is heel goed, Buddy Holly.
1: Ja.
2: Dat was het hoor.
1: Ja, hoi.
2: Bedankt, hoi.
1: Hoi.
0: Dag. Oké, luisteraars, u kunt nog steeds bellen. 02206. 48 13 02206 48 13. En u komt rechtstreeks in de uitzending. Belt u nu!

0: Radio West Nederland?
1: Daar spreekt u mee.
0: Ja, dat klopt. Okay.
1: U bent nu live in de ether. 120.000 mensen zijn getuige van uw woorden.
0: Okay, zeg. Nou, in ieder geval goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ik spreek met Ruud. In ieder geval, ik ben een kennis van de disjockey al daar.
2: Hallo?
0: Van Heemskerk.
2: Ja?
1: Wie
0: hallo
1: Ruud. Allebei?
2: Hallo, wie is dat?
0: Met Turbo.
2: Hey Ruudje,
0: hey,
2: hallo.
1: Je heet toch niet 2000 of achternaam?
0: Dat klopt inderdaad niet, nee.
1: Oh.
0: Ik wou voor de groeten doen in ieder geval, en jullie uiteraard. He.
2: Wat leuk.
1: Snel dan.
0: Ik denk, ik hoorde je toevallig, ik denk, barst hij, dat is Ruud.
2: Nou, we barsten niet hoor.
0: Ik denk, dat is hem. Dus ik denk, ik zal even bellen, joh. Dat is een tijd geleden.
2: Zit je nog steeds achter die vrouw aan?
0: Nou, ik ben vanavond
2: vrij.
0: Visite gehad dus.
2: Au.
0: En we hebben wel zitten luisteren naar jullie dus.
2: Ah. Oh.
0: En ik zei al gelijk, hé, daar hebben we Ruud tegen die jongens. En inderdaad, het bleek zo te wijzen.
2: Kom eens een keer een bak koffie halen, joh. Leuk.
0: Ja, ik, dat is een tijd geleden,
2: hè. Ja.
0: Dat mag je zeggen.
2: Je zit
0: maar,
2: ja, zeg het maar.
0: Hoe is het aan die kant, trouwens, daar?
2: Wat zeg je?
0: Hoe is het aan die kant?
2: Aan die kant?
0: Voor jou.
2: Oh, ja, nou ja. Ja, ik weet het niet. Wat zal ik daar nou zeggen? Het rommelt.
1: Dat kan ik wel even zeggen. De ertessoep staat, nee, de tomatensoep gaat zo meteen gaan pruttelen.
2: Bleh.
1: Zo is het meest. Nee, hou je wat te laten doen, Ruud. Jeetje, we zitten hier met z'n tegen in de studio. En Ruud gaat nu even heel snel een andere plaat opzetten voor al die luisteraars.
0: Aha.
1: Nee, dat bedoel ik wel even, eigenlijk. Of, ja, nou, hij doet het al.
0: Maar het komt goed hoor hier trouwens, dus dat...
2: Ja, natuurlijk. U
0: ik
2: woont...
0: Ik sta achterkant richting jullie kunt dus...
2: U woont in, op de Noordzee dan?
0: Nee, ik sta richting het zuiden momenteel.
2: Ja, maar waar woont u dan?
0: Nee. In Heemskerk.
2: Oh, in Heemskerk. Ja, natuurlijk komt het in Heemskerk, zeg. Dat komt zelfs in Den Helder binnen. Nee, in Den Helder, in Den Haag bedoel ik. In Amsterdam en zo.
3: Oh, je blijft lachen.
1: Je blijft lachen vanavond. We zijn hier een heel mammes bui en dat merken de luisteraars ook wel. Hier is Ruud weer.
0: Nou, dat is in ieder geval heel belangrijk, hè, dat het goed doorkomt.
2: Ja, inderdaad. Hey, Ruud, we gaan even...
0: Ik wou één plaatje van vragen.
2: Ja, dat kan.
0: Nou, als je Koos Albers hebt liggen daar.
2: Koos Albers? Wie is dat?
0: Nou, ik ken die niet, hoor.
2: Oh, wie is dat? Oh ja, oh ja, oh ja.
1: Je foto!
2: Dat is die patatboer natuurlijk uit dat hoge noorden.
1: Ja, inderdaad.
0: Inderdaad.
1: Maar ik steek hem in de brand.
0: Oh, dat klinkt in ieder geval positief.
2: Ja, maar we zullen eventjes ons best doen voor jou, Ruud. En kom een bak koffie halen.
0: Ruud, dat doe ik.
2: Ja, oké, okay, hartstikke leuk.
0: Zeg, hey.
2: Hey.
0: De mazzel.
2: Ja. En als je
0: en,
2: nog even...
0: Succes aan die kant, inderdaad.
2: Ja, hartstikke bedankt.
0: Jongens,
2: tot kijk.
0: Ja, doei.
2: Doeg, doeg.
1: Ruud, doei, hè.
0: Yo.
1: Ruud, doei, hè.
2: We gaan even leren. We gaan leren piano spelen. En dat doen we dan in ieder geval met Russ Conway.

0: je kunt nog steeds bellen 022-06.
1: Daar word ik op moe van.
0: 48-13. En belt u nu, belt u nu. Alsjeblieft, belt u nu. Want wij hebben het ontzettend gezellig hier in de studio. Booreilanden, Rotterdam, Amsterdam. Mensen, vrienden allemaal bij elkaar. Belt u maar gewoon 022-06. 48-13. En onze technicus pakt hem even aan. En dan bent u gelijk rechtstreeks in de uitzending.
1: Ja, met radio, jij wel.
0: En u kunt de groetjes doen.

En u luistert nog steeds naar Radio West Nederland aan de 104 MHz FM in stereo. De programmaleiding is helemaal op dit ogenblik in handen van Ruud van Heemskerk. Met Urbanus als technicus. De telefoon is op dit ogenblik net weer eventjes beschikbaar. 022-06-4813. Pak hem maar even snel. En de plaat is tevens ook afgelopen. De volgende schijf knallen we er gelijk maar even achteraan. Oh, de beukering. Dit is er eentje van normaal. Een hi kiki goo woman. Wordt het toch nog gezellig allemaal vanavond.

0: Het was er eentje van de formatie Normaal. En wilt u nog steeds een antieke... Aha, kijk eens, een antieke plaat hebben we ook nog. Maar we hebben ook nog... We hebben trouwens te koop. We hebben iets te koop aan te bieden. Ja, dat is een antieke servieskast met twee deuren met glas erin en zo. Een antieke servieskast.
1: Niet meer.
0: Oh nee, mijn ruitjes. Oh, help, help.
1: Zo.
0: Roept de firma schrammen bij.
1: Onze...
0: Oh nee, hoor, daar gooit mijn ruit in.
1: Zo, hè, schuld. Had je maar niet tegen mijn auto moeten piezen net.
0: En ik wou er nog wel 800 gulden voor vragen. Maar één van hen ben ik van die 800 gulden. Hier is Armand. Nee hoor, maar het is allemaal dol hoor. Nog steeds die antieke kast is nog steeds te koop.
2: Je komt binnen en je stikt erin de roken.
0: 025 10 42 3 dubbel 9. Dan na 6 uur mag u even die kast komen weghalen. God maar liefst 8 meertjes.
2: Voelt ze interessant.
0: Nou, een klein zacht prijsje natuurlijk.

0: Oh, I'm gonna love you too. En dat zeg ik, zeg mijn vrouw ook altijd tegen mij s'nachts.
1: Nou, als ik in bed lig.
0: Het baan is niet liggen. Die is helemaal over zijn toeren vanavond. Maar goed, één van hen ben ik. En het werd gezongen door Armand. En we gaan eventjes een verzoekplaatje draaien. Buddy Holly, van die meneer die net belde. En dat was Ruud, geloof ik niet hoor. Nee, maar goed, dat maakt niet uit. Buddy Holly en... wat was het
2: I'm
0: ook weer?
2: I'm gonna love you too.
0: Oh ja, I'm gonna love you too. Ah, ja. And I'll give you a big fat kiss.
2: Nee.
0: Niet?
2: Stop.
0: Wat, doe je het niet goed?
2: Ik heb het ding uit.
0: Hij is uit.
2: Ik heb de verkeerde opgezet.
0: Oh, hij heeft de verkeerde opgezet. Oh nee. Een 2 uur lang verzorg ik zijn plaat en dan is het andersom en dan loopt het helemaal in het 100. Wat moet je nou met zo iemand, hè? Ik zou zeggen, bel je gewoon maar 02206 en 4813 en pak hem even bij zijn huid.
2: Doe die stekker eruit.
0: Doe die stekker er nou maar in. Hé, hey, waar is mijn galm? Hé, hey, we zullen eventjes ons best doen voor jou, hè?
3: Ja, doen we.
0: Voor elkaar? Ja. Ja? Oké. Okay.

0: Verschrikkelijke mooie plaat om even naar te luisteren. I'm Gonna Love You Too is een opname van Buddy Holly. En dat is wel een speciaal verzoek. En zo zie je maar weer, zo kom je toch aan je trekken. Dan kun je toch nog de groeten doen.
1: Ik heb geen bezoekjes meer
0: vanavond
1: hoor.
0: Via de telefoon.
1: Want
0: en
1: ik heb geen zin om te zoeken.
0: Urbanus die...
1: Dat doen wij ook alleen op zondag.
0: Je bent werkschuw. Je moet, laten we het nou leuk halen. Laat de luisteraars nou even bellen en dan mogen ze een plaatje aanvragen.
1: Nee, dan mogen ze de groetjes doen.
0: De groetjes doen?
1: Ja, de groetjes doen.
0: Nou,
1: maar ik ga geen plaat zoeken.
0: Oké, okay. De groetjes mogen u altijd doen via Radio Noord-Nederland aan de 104 MHz FM. En het allemaal in stereo. U hoeft alleen maar te bellen 022-06-48-13.
1: De stekker eruit, geloof het dan maar.
0: Nee, die stekker zit erin. Echt hoor, belt u nou. Heel leuk, heel leuk. Kom, we gaan even een plaatje draaien. Zet hem maar ietsje harder, dat klinkt altijd veel beter.
1: Nee, ben je nou... Ik was nog niet begonnen, dat
0: ja.
1: Speelde jij maar.
0: Je bent dronken of je valt om van de slaap. Eén van de twee.
1: Komt ie, 1, 2.
0: Wordt het toch nog gezellig. Dat loopt, nee.
1: Ga maar even buiten, Pietje.
2: Ja, maar dan heb ik geen zin.
0: Ik weet het allemaal wel, maar smelt maar even een emmertje sneeuw om en spoel dat er maar doorheen. Dat Lloyd Cole en de Commotions.
1: En dat is
0: al lastig. Oh nee, alles loopt weer in het 100. De Rattlesnakes waren dat.
1: Alles loopt in de 104, zeggen we altijd.
0: In de 104, inderdaad. 104, if you want more, zeggen ze altijd hier bij dit radiostation. We gaan eventjes terug, dan gaan we ouwe. De opname van de Coldenewing. En dat was de titel, I Do Rock and Roll. Omdat wij daar zo vreselijk van houden. Mocht u nog even willen reageren op rond de klok van 2:30, kan het altijd nog wel eventjes hoor. 022-06-48-13. Is die stekker er nou echt uit of is dat? Je ligt het. Ik ga het zelf persoonlijk controleren.

Dat was hem dan, I Do Rock'n'Roll, opname van de Golden Earring. En we gaan eventjes een stukje rock'n'roll draaien. Vrienden van Radio Noord-Nederland, hier is Rock Explosion and the Shaking Hearts. From the LP Dynamite, hier is...

Dat loopt even helemaal uit de hand vandaan als het zo doorgaat. Goed, het was in ieder geval een Rock Explosion en de Shaking Hearts en Dynamite. En ben ik. Het nummer werd in ieder geval ook wel gezongen door Bill Haley en de Comets. Go When the Saints Go Marching In. Hier is David Bowie. Voor de liefhebbers onder ons. Vrienden van Radio Noord-Nederland. Goedenacht. Het is 3:05.

0: Truus.
1: Truus?
0: Annelies
1: of Monique?
0: Tanja.
1: Als Aapie maar een naam heeft natuurlijk. Ja, het zou best wel leuk zijn als er iemand ons zou bellen en die zou zeggen van, nou, ik zit hier met een kroketje op jullie te wachten. Dat lijkt me nou wel leuk. Dan stappen we gewoon in de auto en dan gaan we er even persoonlijk naartoe. Snakbaar van de molen. Oh, zijn jullie nog open? Kunnen we eigenlijk wel doen, ja.

0: Zo, tonight was het in ieder geval van David Bowie. We zijn ietsje te laat, maar goed, dat maakt niet uit. Zet hem maar aan hoor, dan kunnen we even luisteren naar allerlei lekkere snacks.
1: Laten we ons wel bezinnen. Eet friet in Egmond.
2: Binnen, dat kleine dorpje bij het strand, verkoopt de beste friet van West-Nederland. We weten het allemaal, de lekkerste frikandel speciaal. Weet u het wel? Bij Snackbar van de Molen, de beste frikandel. Zo is het maar net.
0: Ah, lekker.
2: Molen, super kroket. Ga niet op reis zonder ijs.
1: Nieuw.
2: 6 stukjes kipnuggets met 2 dipsauzen, slaaschotels, borrelhapjes en halve kip van het spit. Warm aanbevolen bij Snackbar van de Molen. Abdijlaan 2, Egmond Binnen. Openingstijden maandag tot en met vrijdag vanaf 4 uur. Zaterdag en zondag vanaf 1 uur. Woensdags gesloten. Telefoon 022 06 1714. Blijf niet langer dolen. Ga meteen naar Van de Molen.

Zo, de snackbar van de molen staat altijd paraat voor een lekker kroketje of een frikandelletje. Zo. Ik ben even dat je het weet. Zo, we gaan eventjes een... talk it over in the inderdaad. Skurty en de boombox. Let's talk it over in the ladies room. En we houden wel ervan om over meisjes te praten. Vooral speciaal in een dames toilet natuurlijk. Nou, niet alleen praten hoor, er moet ook geen woorden maar daden, zeg ik altijd maar. Er moet ook wel wat gedaan worden. Een lekkere frikandel erbij en of een kroket. Gaat erin als koek. Met een sausje, met een...

Urbanus, ben je uitgelucht? Oh, en het dooit ook nog. En wij kunnen het weten, want wij zitten midden in een woestijn. Oké, tot zover in ieder geval de Curtie in de boombox. En let's talk it over in de ladies room. Met de frikadel en een kroketje speciaal. En we gaan verder met de volgende schijf. Hier is de Scheithuis Band, oftewel de Shithouse Band. We draaien eventjes kant 1, nummer 1, Sentimental Journey.

0: exactly.
1: Slaapkamer staat open.
2: Oh, doe dan dicht.
1: Ja, hoe dan?
2: Gewoon het rechte luikje.
1: Oh, zo.
0: Daar, dat achtergrondmuziekje, dat lijkt me wel verdomd veel. Dat is een beetje gepikt hoor, van mij. Hoe heet die gozer ook weer? Rus Conwell. Het lijkt wel een oude pianola vanuit de jaren 50 vandaan. Oké, okay, in ieder geval een opname. Ja, naam zegt het al, de Shithouse Band, de Schijnhuis Band. En ze maken inderdaad leuke muziek. Sentimental Journey. Je moet ervan houden, je moet er even bij blijven. Ik zou zeggen, we gaan gewoon even verder met...

My boy lollipop. Never, never leave me. Hier is kleine Millie. Over frikandellen gesproken. Misschien kunnen we het ook wel met een lolly af vanavond.

0: Nou, u zult het haast niet geloven, vrienden. Het is 3:10 en een anus valt bijna om van de slaap. Maar goed, hij moet over in ieder geval morgen of straks om 12 uur moet hij alweer een plaatje draaien. Hij is eigenlijk wel zielig. Hé, hey, haal even dat klauwtje stof eraf. Er zit een bolletje stof onder. Ik weet niet wat je opgezet hebt nu, maar...
1: Kijk, als er nou een leuke dame is die als tegenprestatie voor onze uitzendingen...
0: Hmm.
1: Nee, dat bedoel ik nou niet. Even een lekkere appeltaart wil bakken, gewoon. Hè? En dan opstuur... Nee, alleen maar een appeltaart wil bakken. Ruud...
0: Maar, Ruud? Je stem monoproof, waar is hij? Oh,
1: nee, ik heb. Are you lonesome tonight?
0: Wat lief.
1: Bak een appeltaart tonight. Stuur hem naar Radio West Nederland, postbus 27. Echt van binnen. U belt ons dan even op en dan vertellen wij al waar u hem mag brengen.
0: Ja, we worden hier zo.
1: Een appeltaart bakken.
0: We worden hier zo.
1: Morgen als boter. Kunt u hem brengen.
0: Ja. Nou goed, we gaan maar eventjes schuifelen dan.
1: Dat krijgen die zeelieden ook, hè, op zee. Dan
0: moet je luisteren.
1: Dan gaan ze ook allemaal
0: proberen. Are you lonesome?
1: Jou alleen zitten.
0: I miss me tonight. Speciaal voor de Elvis Freaks.
2: Are you sorry? We drifted.
0: Heb je niet een van een heel lekker rustig plaat? Ik heb er wel een, joh, in mijn koffertje. Zal ik hem pakken?
1: Wat dacht je dat dit was dan?
0: Ja, nog een, nog langzamer. Heb je dat?
1: Jemig.
0: Tegen Chantemone Ploe aan, zoiets.
1: Ja, maar...
0: Heel romantisch.
1: Dan moeten we toch even iemand even om mee te dansen. Ja, goed.
0: Ik dans wel even met je.
1: Nee, ik ze... ik ga even weg.
0: Oh, dan gaat hij nog weg ook. Oh, wat vervelend is dat nou toch. Dan gaat mijn danspartner.
3: Hallo, ik heb het luisteren weer even open gedaan. Arme Ruud, er ligt hier een meisje naast me. Dat heet Marietje. En die wil ook wel met jou dansen, zei hij. Doeg!
0: Nou!
2: Tell me, dear. Are you lost?
0: Oh, je hebt een lachversie opgezet. Oh, dat gaat niet goed. Ik zoek even een romantisch nummer, als je het goed vindt. Even gauw tussen de bedrijven door.
2: Je niet pas play op. Oh God. Oh man, I think.
3: Kom maar uit, de microfoon staat nog open. Doeg.
2: And I had no cause to die. See you, baby.

0: strong cymbals.
1: Your Long Tom Tonight, een uitstekend opgenomen nummertje van Elvis Presley. Over romantisch gesproken, we gaan even romantisch een plaatjes draaien. Oh. Mm. Oh. Ligt u op dit ogenblik lekker fijn in bed? Luistersprekertje tegen het oor aan. We gaan, weet je wat ik ga doen? Ik heb thuis nog een heel leuk boek met sterrenbeelden en zo, hè? Ja, ik heb ook keiharde porno, maar goed, dan laten we het daar nou niet even over hebben. Ik heb over sterrenbeelden, dan kunnen we wel sterrenbeelden gaan voorlezen hier al. En dan gewoon de mensen gewoon erop wijzen wat 1985 hun brengen zal. Dat lijkt me wel leuk. Oh, ben jij ook deskundig?
2: Oh, ben jij ook deskundig?
1: Ja, wat voor sterrenbeeld ben jij? Wat voor sterrenbeeld ben jij?
2: Ik ben een boogschutter.
1: Een boogschutter? Dat is in welke maand?
2: December.
1: Ja, hoe kon ik dat nou vergeten? Ja, ik ben een leeuw. Ik ben heel romantisch aangelegd. Vandaar ook dit plaatje. Ja, is leuk. Dat gaan we doen. Volgende week neem ik een boekje mee. Wil je ook in de uitzending? Zeg maar even wat. Hij staat open, dus.
3: Ja, hallo. Ja, ik wou nog even zeggen dat ik ben dus maagd. Ja.
1: Oh, dat komt goed uit vanavond dan, want...
3: Dag!
1: Maar je kan zeggen wat je wil, we zitten aan een fijne plaat te luisteren.
4: Ja, hallo. Ben ik in de uitzending?
2: Hey, yo.
4: Ja, geen zeik. Nou, ik ben dus het boek. Ja. Nee, de mazzel.
2: Dag Joop.
4: Ja, dan ga je eigenlijk altijd de radio zo, joh.
1: Nou, fijn. Dat was dan Joop nog even tussendoor. Ik heb er een paar uitgezocht, ze liggen daar, dus mocht je er nog wat voor voelen. Volgens mij vinden de mensen het wel leuk als wij even een paar rustige plaatjes draaien. Goh. Al die rock'n'roll van vanavond, daar wordt een mens slaat helemaal op hol daarvan.

0: The Mesh. Suicide is painless, zelfmoord is pijnloos. Tenzij je natuurlijk een afschuwelijke middelen ter hand neemt natuurlijk. U kent het ongetwijfeld vast nog wel van radio en tv. Urbanus, zet even...
1: Radio en tv, Radio West-Nederland.
0: Radio West-Nederland, of inderdaad. Heeft u brood nodig, inderdaad. En wij, ik lust eigenlijk ook wel een brood. Heet je Swarma toevallig hier in de buurt?
1: Ik heb alleen bruin brood.
0: Bruin brood.
1: Van de B2.
0: Bruin brood met de kom water.
1: Een kom water?
0: Ja, ik voel me net in een gevangenis hier al.
1: Dan moet ik wel sneeuw smelten. Wij hebben wel water, luisteraars. Gaat hij nou maar niet bang worden? Dit is Paul McCartney. En die zingt over kikkers. Nee, hij zingt met kikkers.
0: Nee, zelfs. Toch?
1: Ja. Want ik over kikkers van leuke dingen te vertellen. Nou, wat toch
0: dat
1: over,
0: is gepikt. Ik vind dat ook alweer gepikt. Want toentertijd was er een tekenfilmpje met Roger Clover. Met Love is All. En hij doet het ook alweer met kikkers en zo. Ja, echt hoor. Maar ja, goed. Toch wel even leuk om naar te luisteren. Party up.

0: people have a session. Quack, quack, quack.
1: Beat you on the bit. Jongens, laat je in de kelder, in de platenkelder hier onder de studio, hebben we een platenkelder. En in die tijd van oorlog wordt het diep gevroren, dan blijft het bewaard van het nageslacht. En dan slaapt de jongen in en dan doet hij af en toe het luikje open en...
0: Oh ja!
1: Pietje, gaan aan de bit. En goed.
2: Daar stoppen we ook altijd die frikandellen en kroketten in om ze goed te halen.
1: Ik heb nog een mop van 99 nonnen, die gingen naar de snackbar. En toen zei die hoofdnon van... Heeft u echt een hele frikandellen? Ja. Ze hoefde niet gebakken te worden. Toen zei die man... Nee, we hebben kopen ze alleen in de doos met 100. En toen zei die hoofdnon...

0: Lekkere plaat om naar te luisteren, hè? Of niet soms. Was een opname van Else Plaai en All Out of Love. En Urbanus is inmiddels al wat lekkers voor me aan het klaarmaken in de keuken. We hebben in de studio nog een aparte ruimte helemaal ingericht. Speciaal voor allerlei lekkere hapjes klaar te maken. Vooral als we er zelfs geen tijd voor hebben in de zomermaanden. Komen we er altijd een paar leuke meisjes. Die maken altijd wel iets lekkers voor ons klaar. Ja, dat krijg je dan als je eenmaal in de studio werkt. Heerlijk is dat gewoon. Een heerlijk beroep. Ik zou mijn hele leven er wel aan kunnen wijden. Ik heb er inmiddels al 15 jaar op zitten. Dus wat dat dan gaat, kunnen er nog wel even een paar jaartjes aan vast. Even kijken hoor. Smokey Robinson en nog wat. En ze zingen The Tears of a Clown. En die heeft Urbanus opgezocht. Zo dadelijk even terug met nog zo'n mooie plaat.
1: Wat is er aan de hand, luisteraars? Wij doen al zo vrolijk.
2: Maar wij huilen ook wel.
0: Ik zit tussendoortje.

Alle gekkigheid op een stokje. In ieder geval, wij bij Radio Noord-Nederland, we maken er gewoon wat van hier. Ruud van Heemskerk in ieder geval, elke vrijdag van 5 tot 7 uur. En tijdens de middernachtelijke uurtjes zijn we altijd hier weer te beluisteren. Oké, tot zover dan Smokey Robinson. En zoals beloofd zou ik er eigenlijk nog een paar mooie plaatjes draaien. Waar onder andere deze plaat ook toe behoort. Hier is Scott McKenzie. Herinnert u zich deze nog? Het gaat over San Francisco.

0: Ja.
1: Ik niet hoor.
0: Nou, eerst even de galm even uit zo. Even de mond leeg eten, want we hebben een overheerlijk broodje hebben we hier. Oh, dat hou je niet voor mogelijk. Zo, het laatste stukje is het door
1: elkaar. Het recept van de week zijn we nog vergeten.
0: Oh, ik zal even wat geluid aanzetten, dan kunnen de mensen je horen.
2: Het recept van de week zijn we vergeten.
0: Het recept van de week.
2: Het recept van deze week.
0: Dat kunnen we eigenlijk

0: Ja.
1: Ik niet hoor.
0: Nou, eerst even de galm even uit zo. Even de mond leeg eten, want we hebben een overheerlijk broodje hebben we hier. Oh, dat hou je niet voor mogelijk. Zo, het laatste stukje is het door
1: elkaar. Recept van de week zijn we nog vergeten.
0: Oh, ik zal even wat geluid aanzetten, dan kunnen de mensen
2: horen.
0: Het recept
2: van de week zijn we vergeten.
0: Het recept van de week.
2: Het recept van deze week.
0: Dat kunnen we eigenlijk ook nog eens een keer doen.
2: Gaan we ook doen.
0: Ja, we hebben zoveel ideeën en luisteraars die weten af en toe niet.
2: Dat heb ik al ook gedaan, nou niet hier.
0: Oh.
2: Ja, dat werd dus. Niet lachen. Recept uit de Tweede Wereldoorlog hadden we dan. Dus eigenlijk wel hadden we bloembollen slaatjes en zo.
0: En u wilt het niet geloven, maar ja. Ik heb hier een overheerlijk glaasje. En dan moet u me echt geloven. Een heerlijk glaasje limonade. Luister maar.
2: Dat klinkt als sinaasappel.
0: En zo proeft het ook. Het is jammer dat de luisteraars niet mee kunnen proeven, maar misschien komt het ooit nog los.
2: Het recept van de week dus. Loop nu naar uw keuken toe en haal twee bruine boterhammen, boter erop en aardbeienjam erop. En dan een glaasje ranja, die allergoedkoopste vieze troep, in een glaasje water erbij. En dan weer terug naar uw bed. En dan gaat hij in uw bed liggen.
0: Heerlijk.
2: En dan hap, hap, hap. Of als u bij de Hoogoven zit, of bij de
0: radio,
2: bewakingsdienst, of een booreiland.
0: Die radio moet aanblijven, hoor.
2: Die ook maar even naar de kantine.
0: Ja.
2: Ja, die moet wel aanblijven natuurlijk. Anders zitten we hier voor niks te eten.
0: Daarom. Zo zit het in elkaar. En we hebben in ieder geval geluisterd naar Scott McKenzie met San Francisco. En ik heb nog zo'n hele mooie plaat. Er lopen de koude rillingen je van over de rug. Ik heb het over Cliff Richard. En het is ook wel toen de tijd gezongen door Jermaine Jackson. Die nu op dit ogenblik al in de tipperaden staat met Pia Sedora. Wat u ongetwijfeld wel gehoord zult hebben. Hier is Cliff Richard met het welbekende nummer Daddy's Home. Zo, ga daar maar eventjes voor liggen. Dan eet ik even ondertussen mijn broodje op. Tot zo dadelijk.

0: schuif wel open zetten, ja. Want ik mocht het eigenlijk niet zeggen, maar hij zei net, ik stik in mijn step in. Sorry. Dus deze jongeman, nee, hij heeft een step in aan.
1: Oh, dat, en dan was ik dan wel moet lachen, weet je. Dan, heb je, dan krijg je het gevoel alsof je in je broek moet plassen.
0: Echt. Met je step in.
1: Ja, dat dacht ik net. En als ik daar dan weer aan denk, dan... Dan moet ik gelijk alweer aan een grammofoonplaat denken, want daar ben je gewoon discjockey voor, al die jaren.
0: Ja, maar zo'n grammofoonplaat is ook, wie meteen zo'n grammofoonplaat is, een grammofoonplaat.
1: en dan wil ik dan hem gelijk maar even laten horen. Ik ben gelijk aan het snuffelen gegaan. Zo, hier heb ik al wat, nummer 4, kant 1. Zit op dat ding.
0: Nou, wacht even.
1: Daar gaan we dan. 1, 2,
0: 3. En een half.
1: Zo, hij staat, dit is hem, hij komt hier achteraan. Dan gaan we even naar luisteren. Ik doe het niet in mijn broek, maar ik doe het in een emmertje. Ja, en zingt u maar even mee. De Skiffelkroep.

0: Dat doen we even over, dat doen we even over. Wacht even, zet, hup, draaitafel uit, terug. Even een klein stukje. Ja? Oké.
1: Niet zo goed, maar drinken uit een glaasje.

0: Doe het maar in een emmertje, doe het maar in een tijl. En dat volgende plaatje, dat draaien we niet. Dat is een asbak van een plaat. Dat doen we niet. Dat doen we u gewoon niet aan. Maar in elk geval, Pietje, het zoontje van mij, dat is een zo'n akelig vervelende knul. Die moet je af en toe moet je gewoon die een pak op zijn ros geven. En dan stop ik hem in een kelder. Maar ja, die kelder is zo groot met allemaal tochtige hoeken en gaten en zo. En dat kereltje, dat verstopt zich elke keer in. Maar ik ben al een hele tijd op zoek naar op dit ogenblik. Om dat kereltje dan weer te pakken te krijgen en zo. En ik zal toch eens even kijken waar die allemaal uithangt, hoor. Want,
1: Hallo? Ja?
0: Ja.
1: Hallo?
0: Ja, Pietje, kom jij maar even tevoorschijn.
1: Hey, maar ik ben helemaal niet jouw zoontje, hoor.
0: Wat zeg je nou?
1: Ik ben jouw zoontje helemaal niet.
0: Nou, je maakt er wel een rotzootje van. Pietje, komt tevoorschijn.
1: Nou, je kan een pop op het scherm lekker zo.
0: Pietje, kom hier. Kom hier, kom hier. Ja, je bent een rat. Nee, we gaan zingen. Ik ga maar een liedje zingen. Hier is Jantje Koom over u, want anders loopt het hier helemaal uit de hand. Met een rode roos. Rozen, zingt u mee, alstublieft zingt u mee.
2: Rozen op trouw.

0: jaar. Batsje, schommelen en wiegelen naar. Dit is Radio West-Nederland. Goedemorgen.
1: De tijd bij Radio West-Nederland is 3 minuten over 34. 34 over 3.

0: We blijven een beetje in hetzelfde zang rondhangen. Ah, dat gaat goed hier bij Radio West Nederland. Hier is Tom en Dick.
1: Steeds zie ik in gedachten weer mijn Mary.
2: Mary.
1: Vloekend en vechtend gelijk.
3: Voor een man.

0: zelfs een behoorlijk hoog rendement. Er komen steeds meer luisteraars bij Kennemer Radio 1.
1: Ja, het is belachelijk. Ja. Het is, ik had het niet verwacht, luisteraars. In het begin, toen het werd uitgebreid naar World Radio, zullen we maar zeggen. En het is nu gigantisch, hè? Je praat over tienduizenden elke week, weer tienduizenden.
0: Dat is echt ongelooflijk.
1: Continu. Ja. Maar hoe komt dat? Komt het komt door de muziekmix, door de geintjes, door de DJ's. We hebben natuurlijk een hele serie DJ's, luisteraars. We hebben Angelique, Bloemen, Erik, Joy, Marcel, Marianne, Nico, Oscar en ga zo maar door. Ja. Ruud.
0: En het is lokaal natuurlijk ontzettend interessant voor ons en ook voor de luisteraars om muziek en gekkigheidjes zo uit de omgeving te vertellen. Ja, toch?
1: Dat zal het zijn. Ja, wij scheppen niet te veel op over onszelf, maar het is wel ontzettend goed. Muziek nu.

Welkom bij deze uitzending van KR1, hier in de uitzendbunker. Het is heel fijn, luisteraars, mijn naam is Nico Stegeman, dat hier alle discjockeys rond mij staan. En daar zijn we ook erg content mee, want dat geeft mij moed, jawel. Ik kijk hier uit over het prachtige natuurgebied en ik kan u vertellen, ik kik op die reacties. Ik krijg er elke dag genoeg, moet ik u zeggen. 22.000 luisteraars, het is toch geweldig en het stijgt. Wat, 24.000 al? Het gaat maar door. Dit is KR1 World Radio en ik heb een lekker plaatje voor je.

0: Hoe zenden wij uit naar jou?
1: Bunker Radio.
0: Ja, maar hoe zenden wij uit naar de luisteraars?
1: Parabool omhoog.
0: Ja, maar wat doet hij dan?
1: En dan straalt hij over de hele breedte uit.
0: Nou, als jij het snapt, DJ Muziek.

ik hier door de gleuf van de bunker. En wat ik nou toch allemaal zie? Kijk maar gauw op de webcam van KR1. En dan draai ik nu gauw een plaatje voor jullie. Please, good guy, hit!

Goed zo, groetjes vanuit de studio hier. Fijn dat je er nog steeds bent. Ik ga weer wat muziek draaien. Luister hier eens naar, dit is leuk.

0: Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.
1: ¿Quieren ver Radio 1?

feest. Wat een feest. Ik neem er even een bakje thee bij. En ik druk deze knop in. Kijken wat er gebeurt. Spannend.

0: luisteraars in heel Nederland en ook in het buitenland. We hebben hier een e-mail van Nicole en die werkt op de ambassade in Bahrein. Ze schrijft het volgende. Jongens, ik las op onze site dat jullie de nieuwe wereldomroep zijn en dus luisteren wij sindsdien regelmatig naar KR1. Graag een plaatje voor alle medewerkers van de ambassade in Bahrein en vooral de jongens van de postkamer. Goed zo, van Nicole dus. Zeg Ruud, is ons gevraagd of wij de microfoonstandaards gaan halen, die nieuwe, bij die winkel in Amsterdam. Dus dat gaan we dan zo maar even doen, hè.
1: Hey, we gaan naar Amsterdam.

0: Dit is Kennemer Radio 1.
1: Goedemorgen, schat. Kopje koffie?
2: Ja, het is altijd wel ergens ochtend op de wereld.

0: Die duinkat van ons, die, nou, die mag ook wel eens een keer geknipt worden.
1: Ja, dat, we hebben geloot en jij mag het doen. En we hebben ook geloot of het met of zonder handschoenen moest. Het moest zonder handschoenen.
0: Nou.
1: Dus,
0: zullen de beest dan gelijk maar helemaal kaal scheren? Dan zijn we er voorlopig vanaf.
1: Ja, scheer jij die hele kat kaal zonder handschoenen, hè? Moest je hem zelf in bedwang houden.
0: Kaal. Kale kat.

0: Nou, de lekkage heeft vannacht weer flink huishouden.
1: Want, wat een toestand.
0: Het wordt straks weer waterhoos hier met bakkies.
1: Ja, ja ik vind deze studio... Ik ga volgende keer weer in de andere studio.
0: Ja, die kleine bijbunker.
1: De bijbunker is droger, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat is veel sneller warm te krijgen ook.
1: Ja, maar we gaan daar de luisteraars niet mee lastigvallen. Wij zitten hier wel voor u, ja. Dat u het even extra waardeert. Muziek uit de uitzendbunker van... Kennen we Radio!

Oh, krijgen we het bij elkaar. Al die rare DJ's, die rare jingles en die rare muziek. En allemaal fijn en goed. En tenminste, als we alle complimenten mogen geloven. Wat een reactie zeg. Dank jullie wel. De volgende plaat ook weer op verzoek.

0: Maar s'avonds mogen er alleen maar dames komen, want dan hebben wij dienst.
1: Ja?
0: Ja, vaak wel.
1: Om te stoffen?
0: Nee, de dinsdagavond, voor alle luisteraars, komt dinsdagavond, mogen jullie langskomen om... ga jij stoffen? Oké, dan ga jij maar stoffen. En dan ga ik wel even een wandeling maken met de dames. Ja, we hebben weer heerlijke muziek.

0: Who's there?
1: Me, I kill you.
2: Vanuit een bunker in Holland. Dit is Kinderradio 1, KR1. Hi there.

0: Een echt radiopiraat.
1: Hallo, hallo. Oh, kijk. Oeh, baby.

0: hier door het raampje van de uitzendbunker. En de pizza die wordt bezorgd. Zie je dat?
1: Oh ja, dat komt goed uit. Want ik heb al genoeg hier zitten te wachten op een beetje voedsel.
0: Ja, maar Erik die pakt hem aan. En Erik die is niet zo snel. Dus voor hij hier is hij koud, ben ik bang.
1: Het zou kunnen, want hij is Italiaan. En voor je het weet...
0: Nee, dat is niet waar.
1: Krijgen we niks.
0: Zijn moeder is Italiaans.
1: Oh, ja.
0: Maar ja, Erik, luisteraars, Erik van Inkel, onze DJ, die is de pizza aan het halen. Ik heb ze wel zijn Walkman op. Schiet even op, man.

0: iemand gedoneerd, Ruud.
1: Ja.
0: Ja. Wacht even. Kon jij even het plaatje af? Weet je welke het was? Ja. Nou ja, laat maar zitten. Er heeft iemand gedoneerd.
1: Ja, dat was Ruud Kastrikum. Die heeft een vissengraat gedoneerd hier.
0: Nee, ik zie hier dat er geld is gedoneerd. Dus dan kunnen we weer koekjes kopen bij
1: Koevoet. Oh, zo, ja.
0: Ja, dat is fijn. We zitten hier in de bunker
1: onze
0: in Holland.
1: Onze dank is groot.
0: Bedankt voor die donatie.
1: Voor die bloemen.

0: landgenoten. U luistert naar mijn hofleverancier van die knijtertjes van hits.
1: Hey majesteit, ga eens bier halen, hè!

0: Ik wil ik mijn zweet om die gasten de beginselen
1: van... Voor de spelers bij u als keurig.
0: De spelers staan als een blok achter mij.
2: De spelers staan als een blok aan de toog. Met de mijnen op kop.
3: This is Nas with my man DJ Severe.

Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Kernradio.

zit ik hier te zoeken. 6000 LP's aan de band. Zoeken, 6000. Heel de dag zoeken naar één LP. Leg die toch op de draaitafel.

Zo, we zijn hier het laatste nieuws, luisteraars, vanuit de uitzendbunker, KR1. We zijn hier door de tuinderijen de duinen ingelopen en we kunnen u melden wat nieuws betreft dat het komkommertijd is.

0: Indiana Jones, maar get wicked.
1: Nee, dan kun je mee prikken. Hier, voel maar.
2: Prap, man. Kerel. Ah. Ah. Ah. Gooi die microfoon even dicht. Muziek. Wat een mafkees, joh.

0: Zo.
1: Zo.
0: Hij zit er weer in. Ik bedoel deze stekker.
1: Ja, ja. Dat kan je toch niet zeggen? Hij heeft Marianne op schoot.
0: Oeps.
1: Ja. Ruud is een beetje, ja, hoe noem je dat? Brutaal op dat punt. En die pakt dan zo Marianne vast. Kom eens even lekker zitten. En nou zit ze bij hem op schoot. En nou zegt hij, hij zit er weer in.
0: Ze hebben vorige maand...
1: Eigenaardig.
0: Ja, vorige maand hadden we nog een techneut. Die wou ook nog eventjes meedraaien bij Kennema Radio 1.
1: Ja, dat willen ze allemaal. Hè? Ja. Maar wij ontslaan ze meestal. En, want als ze iets verkeerd doen, ja.
0: We hadden een bijnaam. En dat hadden ze afgeleid, omdat hij was daar aan het solderen. En toen had hij een paar draadjes in zijn mond gedaan. En toen had hij stekker ergens in gedouwd. Toen stonden zijn lippen onder stroom. En nu heet hij stekkerbek.
2: 10.000 luisteraars weten het inmiddels over de hele wereld. KR1 is Happy Radio.

0: Ja, even moe van die trap. We zijn net een trap afgedaald en er zit hier een soort munitieopslag of zo. Geen idee wat het was. En er loopt iemand achter ons aan met microfoondraden. Ja, en nu wordt er een nieuwe deur opengemaakt. Volgens mij is hier in geen 70 jaar iemand geweest achter deze deur.
1: Nou, het verbaast me niks met al die spinnerag.
0: We gaan weer even een plaatje draaien. Wat zouden ze op de draaitafel hebben liggen? Ik heb geen idee.
1: Nou, dat zal wel een grote hit wijzen.
2: On shortwave, medium wave, FM en internet. The new world service. KR1, World Radio.
3: Wereldomroep vanuit de Hollandse Bank.

Oké, en dan gaan we nu verder met de volgende. Sandra heb ik hier, die heeft een briefje geschreven voor Bart Steeman. Of zij haar favoriete plaatje even kan horen. En of Bart Steeman zijn foto nog even wil sturen met zijn handtekening. Komt goed, Sandra. Ik zal het allemaal aan Bart doorgeven. En je zal binnenkort wel de kaart zien verschijnen in je bus. Oké.

0: vanaf onze geheime locatie.
1: My name is.
2: Via het wereldwijde netwerk. Hier is weer een nieuw uur met

0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Ik ben een klant. Heeft u zenders?
1: Zenders? Wat voor zenders?
0: Nou, gewoon zenders.
1: Ja, lampenzenders, transistorenzenders, grote zenders, kleine zenders, nepzenders. Wat voor zenders?
0: Nepzenders?
1: Ja, dat is weer nieuw.
0: Nou, doet u die dan maar.
1: Die hebben we niet.
0: Wat heeft u dan voor zenders?
1: Wij hebben helemaal geen zenders.
0: Ah, ja.
2: KR1.

houden wel van een geintje hier bij KRN, ook tijdens de uitzending. Zo heb ik hier een leuke spin gevonden die ik hier in een glaasje heb. En die gooi ik nu voor Bloem op het aanrecht. Ik loop even naar de toe, deur open.

0: boekingsbureau bellen straks. We gaan optreden, hoor.
1: Ja, ja, luisteraars, wij gaan optreden. We gaan weer op de markt staan, want er zijn 2.500 stickers weer om uit te delen, Ruud. Dat vind
0: en het promotieteam is er ook nog, geloof ik, hè?
1: Ja.
2: Alweer, ik krijg helemaal blaren op mijn vingers van al die plakmaterialen. Adult.

0: laatste keer toen we met het promotieteam in Spanje waren voor opnames te maken.
1: Ja, dat weet ik nog.
0: Toen dacht ik van, nou, mijn haar, als ik veel in de zon loop, dan, ik heb al van het blonde haar, weet je wel, dan wordt het zo licht.
1: Ja.
0: Dus ik dacht van, ik moet het een beetje donkerder kleuren. Wat doe je nou toch, man?
1: Ja, hou op. Ja, Bloem is een uitsmijter aan het maken. Bloem, we zitten in de uitzending.
0: Ja, de naam zegt het al, Bloem. Ze is Bloem aan het maken.
1: Even stil, we zitten echt in de uitzending. Ja, ja.
0: Okay.
1: Ga door.
0: En toen ging ik naar de supermarkt om een kleurtje te halen. Ik denk, nou, dan spoel ik mijn haar even met een kleurtje, weet je wel.
1: Ja.
0: Dus ik had het doosje opgehaald. Toen kom ik thuis en ik was mijn haar ermee. En wat denk je?
1: Nou?
0: Het was helemaal zwart geworden, joh. Er stond op het doosje bruin, maar mijn haar werd helemaal zwart. Ging ik even verder lezen, want het stond in het Spaans geschreven. En was het bedoeld voor vrouwen. En het schijnt dan een verschil...
1: Zijn mannen weer anders als vrouwen met haarverven?
0: Ja,
1: joh.
0: Ja, de haren reageren toch anders. En, dus ik werd helemaal zwart. Ik denk, wat gebeurt er?
1: Geweldig.
0: We kregen het er niet meer uit, hè? Dus,
1: nee.
0: Dus toen ben ik voor een tientje ben ik naar de kapper gegaan. Heb ik alles laten millimeteren.
1: Ja, hoor.
0: Alles eraf gehaald.
1: Jongen.
0: Ik heb er nog een foto van. Hier, moet je kijken.
1: De sitebeheerder moet je even mailen of je die foto op de site zet.
0: Nou, doe dat maar niet. Dan krijgen de luisteraars helemaal een schrik.
1: Ja, maar je hebt het ze nou ook lopen vertellen, want de microfoon was open.
0: Oh, jee.
2: And now, more music on KR1.
3: Yeehaw!
4: Dokter, kunt u even komen? Breng uw beste medicijn. Ik heb er nu al jaren last van.

0: Zo, ik kijk hier even. Kijk, we hebben weer ontzettend veel luisteraars. Zie je dat?
1: Nou, ontzettend.
0: Nou, hoor eens even. Ik vind tegen de 10.000 vind ik echt ontzettend. Fijn dat u luistert. En mensen luisteren ook op de Hoogovens. Wat zeggen wij tegen de... hoe heet dat tegenwoordig?
1: Tata Steel.
0: Dat klinkt toch niet, man. Wat zeggen wij daar tegen?
1: Ik weet niet. Wat zeggen we dan?
0: Hi-ha.
1: Oh, hi-ha.
0: Nee, even...
1: Hi-ha. Oh, hi-ha.

0: Ging trouwens gisteren een drone over hier met voor luchtopnames te maken.
1: Oh, van ons, een spion.
0: Nou ja, je had het over een spion, maar het kwam wel zo over. Ja, je best kan dat we binnenkort een brief krijgen.
1: Oh jee.
0: Dat we de mast misschien moeten weghalen of zo.
1: Ja, maar ja, die staat er al zo lang. Hè? En trouwens, wij zijn piraten. Wij zetten dat gewoon steeds weer neer.
0: Maar ik heb helemaal geen ooglap.
1: Ja, nee, maar dat is dus... Wij zijn geheime piraten. Oh. En als je een ooglap draagt, dan val je te veel op. Dus die doen wij alleen op in de bunker. Vandaar dat er hier allemaal koekruimels op mengpaneel liggen. Met die ooglap, je ziet niks. Hè?
0: Ik heb nog wel een rode zakdoek. Die kan ik wel om mijn hoofd heen... Op mijn hoofd heen binden, weet je wel.
1: Ja, doe dat even. En ga dan voor de webcam staan. Kunnen mensen weer eens lachen.

0: zijn vijf wachtende voor u. Er zijn vier wachtende voor u. Er zijn drie wachtende voor u. Er zijn twee wachtende voor u. Er is één wachtende voor u.
1: Dit is Kennemerlijn.

krijg er niet genoeg van. Hier in de bunker met Ruud en Nico zijn er allemaal aanwezig. En ook Joy neefjes. Maar dan vallen we jou niet meer lastig. Het is geen televisie, maar we vertellen wel hoe het zit. We gaan lekker door. Wat dacht je van dit lekkere muziekje?

0: United. Terwijl Boy Bensdorp even buiten aan het roken is, luisteraars, zetten wij even zijn uitzending voort hier. Want Ruud, wij zijn hier nog steeds afwachtend. We wachten op Boy. Zonder Boy zijn we niks. Ik weet geen eens hoe die oude studio van hem werkt in de bijbunker hier.
1: Oh, ja, er staat hier een of andere ranzige... ranzige... Hoe noem je zo'n ding? Een bandrecorder.
0: Dat draait maar, ja. Dat is nostalgie, zegt hij. Nou ja, het zal wel. Ja. Maar wacht. Ik heb ook een laptop. En hier komt weer wat muziek.

0: countdown for a new KR1 hit song.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,

0: Politie Limburg-Zuid, goedenavond met Connie.
1: Ja, goedenavond met Jansen hier. Hier voor mijn huis staat zich iemand te roepen. Is het mogelijk dat u iemand langs kan laten komen? Want dat vind ik helemaal niet fijn.
0: Dat kan, maar meneer, wat roept hij dan?
1: Ja, begrijpt u dat dan niet? Er staat zich hier iemand te roepen.

0: plaat van Meredith.
1: Request.
0: Meredith die luistert op dit moment op haar vakantiebestemming op de wifi van het hotel en vraagt een plaat aan voor haar vriendin Darlene. Die gaan we maar graag met een cowboykreet aankondigen door Ruud.
1: Een cowboykreet? Hoe gaat die dan?
0: Ja, zij wil een cowboykreet van jou.
1: Net zoals de...
0: luchtalarm, net zoals het luchtalarm.
1: Luchtalarm, dat heb ik nog nooit gezien in een film.
0: Jongen. Gewoon even hi-ha.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Nou, daar komt hij hoor. Hi-ha.

0: Ieder uur. Het hele uur. Camera Radio 1. Iedere dag. De hele dag. Camera Radio 1. Iedere week. De hele week.
1: En wij draaien een plaatje.
0: Dit is wat je oren willen horen. KR1.

Oké, geniet je nog een beetje? Dat moet wel, want dit is een vrolijk radiostation. En ik heb maar één ding te zeggen nu. Woe!

0: Our halls, but we carry on.
1: We hoorden een heerlijk stuk muziek en we hebben de nieuwe alweer op de symbolische draaitafel liggen. Terwijl Ruud van Heemskerk al naar de volgende DJ wenkt, want die wil koffie gaan drinken, die is zwaar verslaafd aan de koffie.

0: KR1, your happy station. Yeeha! From the bunker. Okay, ja, daar schrikt Ruud Kastrikum van. Ik zie hem zwaaien, hij hangt in de mast. Wat zegt hij door de mobielifoon?
1: Ruud Kastrikum zegt dat je moet stoppen met hiha.
0: Ja, maar Ruud Kastrikum, die kan de mast in. Hey, ja. Jij, je kan de mast in. Ja, daar hangt wat los. Wat? Ja. Draai jij wat?
1: Ja, geef maar een klap op die knop.

0: was een lekker plaatje. En hier hebben wij een e-mail van Lucas bij KR1. Terwijl wij een kopje tomatensoep eten, gaat Ruud even de e-mail van Lucas voorlezen. Hier in de uitzendbunker van KR1.
1: Beste Kennemer Radio 1. Hierbij willen wij graag een plaat aanvragen voor onze medewerkers die allemaal zitten te luisteren in de hal waar wij werken. En wij stemmen altijd jullie radiostation altijd af. En ja, wat denk jij ervan, Bart?
0: Nou, geen idee. We gaan hem niet helemaal voor. Wat een mail, joh.
1: Dat is een heel verhaal.
0: Nou, deze plaat vraagt Lucas aan en die gaan we nu draaien.

Dagblad. Die staat, hoe zal ik het noemen, hoe zal ik het zeggen, gereserveerd voor het programma hier op Kennemer Radio 1 bij Tony Bouwman voor de volgende week. Misschien dat een van mijn collega's straks de nieuwe single nog gaat draaien. We wachten het maar rustig. Oh, wow.

0: En 1 op de 5 mensen in de Europese Unie is een moslim. En dat is goed nieuws.
1: Van Hemmer met Ruud van Hemsker. Tú escuchas a KNM Radio 1.
2: ¿Qué es? A mí no me sale.
3: Se me

Ja, wij kunnen het niet laten om jou vrolijk te maken en jouw leven beter te maken met It Station. Ja, dat is natuurlijk fijn. En daarom zijn we niet voor niets bezig. Zet hem lekker hard. Luister hier eens naar.

0: zat hier in de bunker
1: een paard in de gang.
0: Nee, een spiegel.
1: Ja.
0: Ik zat net in die spiegel te kijken. Ik denk, Jezus, ik krijg helemaal een dikke neus, joh.
1: Jij denkt, Jezus, wat dan? Had je je baard laten staan en door een kroon op je hoofd?
0: Ik zit zo in mijn gezicht te kijken. Ik krijg een dikke neus.
1: Ja, nou, je het zegt.
0: Ik dacht, er is zeker een bij ingeprikt of zo. Wat blijkt nou? Die spiegel, die is niet plat. Die is gewoon rond naar achteren gemaakt. En dan krijg je een vergrotingseffect.
1: En dat hangen ze dan hierop? Dan schrik je je rot als je...
0: Ja, ik weet niet. Zeker een van de dames of zo die...
1: Een lachspiegel op de kermis heeft gewerkt.
0: Nou, dat doen ze zeker voor hun oog of zo. Weet ik veel. Dat het dan...
1: Ja, dan lijken ze slanker.
0: Of misschien...
1: Dat is het.
0: Of van contactlinzen. Om het in te plakken. Dat het vergroot, weet je wel.
1: Ze lijken slanker. Oh, zo'n vergrootspiegel. Ja, ja. Die bestaan wel. Nee, ik wou een opmerking maken.
0: Nou, hier staat hij. Kijk, daar staat hij. Daar.
1: Oh ja, verrek.
0: Nou, je moet je wel kijken. Daar.
1: Ja. Ah, ja. Ja, oh. Oh, wacht.
0: Ja.
1: Ja.
0: Zie je?
1: Ja, joh. Dat was Ja. Ik ben helemaal geschrokken. Ik ben helemaal van mijn apropos nu. Ik zag inderdaad een hele grote neus. Gaan we draaien dan.
0: Een dubbel D-neus.
2: Man maakt je vrouw.

0: Vaten?
1: Zijn het dan vatten of vaten?
2: Allebei. Als het twee handvatten van een fiets, twee handvatten en twee olievaten zijn twee vaten.
1: Oh ja, maar twee vaten bier aan mijn stuur, dat gaat natuurlijk niet.
2: Dus wij hebben hier in het fietsenhok... Nee. Wij hebben hier in het fietsenhok fietsen met handvatten en het olievat... Bij de, of het dieselvat bij de generator, dat is een twee vaten.

0: Dit is Kenem Radio 1! Hey! Dit is Kenem Radio 1!
1: Je moet nog douchen, poetsen, wassen, strijken, drogen, wassen, strijken, drogen, fles. Dus wakker worden.
0: Dit is Kenem Radio 1!

0: vanaf onze geheime locatie.
1: De bunker in de Hollandse duinen.
2: Via het wereldwijde netwerk.
3: Hier is.
4: Kennen we Radio 1?
2: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.

0: dat is pas een echt goede plaat. En hier komt er nog eentje.
1: Dit is Kennemer Radio 1.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Eimert heeft weer een e-mail gestuurd. Die stuurt elke week een e-mail, joh, Eimert.
1: Wat een slijmert.
0: Ja. Geen flauwe grappen met zijn naam. Eimert is een leuke, enthousiaste jongen. Die woont in een instelling voor geestelijk gehandicapten uit Geest. En die luistert uiteraard heel vaak naar KR1 Wereldradio. En Eimert die wil voor het hele huis, dus het huis dat heeft oren, het hele huis dit nummer horen, maar wel dit nummer. Geen idee waarom. Misschien houdt je begeleider ervan, de begeleidster daarvan. Wat wil je zeggen tegen Eimert?
1: Eimert, we gaan even jouw plaat draaien. Komt-ie aan, jongen.

0: Je bent wel eens op de huishoudbeurs geweest?
1: Ja, één keer.
0: Ja?
1: Ja, met mijn moeder op de huishoudbeurs.
0: Ja, ging je toen koekhappen?
1: Een mixer gekocht.
0: Oh.
1: Ja, ik weet het. Oh, ik zal het nooit vergeten. Het was de mooiste dag van mijn leven.
0: Ja, zat je met je vingers ertussen?
1: Nee.
0: Oh.
1: Maar wel leuk, de huishoudbeurs. Je krijgt ook allemaal hapjes en zo bij die steentjes. En ja, allemaal mixers en dingen en praatjes. En geweldig.
0: Ik ging er ook altijd heen. Dus,
1: altijd?
0: Ja.
1: Oh, nou, ik één keer toevallig. Toen was ik nog ineens volwassen.
0: Maar ik zat altijd bij het café.
1: Ik werd dus bij het café van de huishoudbeurs. Bij de huisvrouwen, mannen.
0: Ja, voor de...
1: Personen.
0: Ja,
1: sorry.
0: Gewoon bier promoten, weet je wel.
1: Bier promoten.
0: En dan, dan ga je gewoon lekker zitten de hele dag. Lekker biertjes drinken.
1: Ja.
0: En dan eind van de middag stap je weer op.

0: Dan hoef ik niet steeds zitten te denken. Dan kun je lekker achter elkaar doorgaan.
1: Oké, niet meer denken.
2: Zo, luisteraars. Boy Bensdorp. Dat was trouwens een lekker plaatje. En we gaan het even hebben over Boy Bensdorp. Want het promotieteam is helemaal gek op Boy Bensdorp. Een van de populairste discjockeys. Samen met Ruud van Heemskerk met CK.
0: Discmusjockeys.
2: Maar...
1: Discmusjockeys.
2: Het promotieteam maakt ook allemaal grapjes over Boy Bensdorp. Zoals Gooi Bensdorp.
1: Ja, Gooi. Denken ze het in het Gooi woont of zo.
2: Gooit. En als het lastig is, dan zeggen ze Kooi Bensdorp.
1: Gooi met Bensdorp.
2: En Gooi met Bensdorp. En allemaal van die woordjes. Ja, het is heel flauw.
1: Ik was al die tent door getrapt.
2: Het was zelfs zo erg, luisteraars, dat...
1: Komt hard aan, hoor, een bunkermuur.
2: Ja, precies. Ja. Die promotieteammeiden, ja, we moeten ze een beetje dimmen.
1: Er zitten ook geen ramen in, hè. Ze kunnen ook niet meer zomaar even... Hè?

leven en 1 op de 5 mensen in de Europese Unie is een moslim. En dat is goed nieuws voor dit multiculti-kabinet dat buigen voor de verschrikkingen van Allah als haar belangrijkste taak ziet.

0: Zo, we gaan door met de verzoekjes, mensen. Hier, leuk dat u live bent afgestemd. Isabelle, Isabelle.
1: Een mooie Franse naam.
0: Dat is toch een ex van jou, Ruud, Isabelle?
1: Nee, dat niet, maar Het is wel een mooie Franse naam, toch? Isabelle.
0: Jawel, het is een mooie Franse naam.
1: Trek eens aan de bel.
0: En Isabelle vraagt een plaat aan voor zichzelf.
1: Oh.
0: Ja, ze zegt deze keer... Nou. Doe ik het met mijzelf.
1: Oh,
0: nee. Voor mijzelf, staat er. Zal maar gaan plaat draaien.

0: kanker denken wij aan de ouderen.
1: Hallo jongen, met je opa. Zeg, ik wil je feliciteren met je verjaardag hier vanuit het verzorgingstehuis. En ik wens je ook een hele fijne dag toe. En denk eraan, niet alleen bloemen houden van mensen, maar je opa ook. Bedankt jongen en een fijne dag.
2: KR1.

0: Alright. Wij zitten hier te presenteren tussen de resten van visluisteraars.
1: Vis? Vis?
0: Ja, dat is weer door Ruud's Castricum.
1: Hij is hier bezig geweest.
0: Hij is hier weer geweest. Maar goed, het kan de pret niet drukken. We hadden net gelukkig een lekker plaatje en dan ruik je het niet zo. En hierna komt er weer wat leuks.

Oké, als dit televisie was, dan zag je nou hele vreemde dingen hier bij het vrolijkste station van de hele wereld. Hele vreemde dingen, want wat er nu allemaal hier op de tafel zit, nou dat wil je niet. Nou, misschien wil je het wel weten. Je krijgt het niet te weten. Het is radio, het is geen televisie. Ik heb hier een knopje, daar ga ik op drukken en dan word jij lekker afgeleid met een hele fijne plaat. Een hele afwisselende muziekmix. Dat is wat je van ons hoort. Geniet ervan.

0: de plaat is afgelopen. We hebben net een discussie over luistercijfers. Zeg Ruud.
1: Ja.
0: Hoe weet je dat? Nou, dat kan je tegenwoordig zien, hè, op de statistieken.
2: Bij Wikipedia.
0: Bij Wikipedia. Oh ja, Kennemerlijn is dat ook op Wikipedia, ja. Ja. Ja, dat vond ik wel bijzonder.
2: Is dat een, wie heeft dat nou weer gemaakt?
0: Geen idee. Dat heeft een of andere professor, een radioprofessor van Wikipedia heeft dat gemaakt.
2: Ja, dat was mij ook gisteren gevraagd. Hoe komt dat? Wie heeft dat gemaakt? Ja, dat is een groep mensen die zich bezighouden met de geschiedenis.
0: Met de geschiedenis. Ja, we zijn natuurlijk wel een belangrijk deel van de geschiedenis geworden. Dus waarschijnlijk heeft iemand dat erop gezet.
2: Ja, maar niet uit Afrika, toch?
0: Dat zou best iemand uit Afrika kunnen zijn natuurlijk. We hadden toen ook al heel veel luisteraars in Afrika. Nee, toen juist niet. En nu dus wel. Wereldwijd. Hebben ze wel internet in Afrika overal?
2: Ja, natuurlijk.
0: Oh.
3: KR1 World Radio is here to stay.

en lekkere muziek. En het gaat gewoon maar door. Het gaat gewoon maar door. Wij doen het voor jou. Heerlijk. Wat een fijne muziek. Wij genieten net zoveel als jij, hoop ik.

Hallo bij Balthazar Boba, PDG van de Boba Vleesindustrie en... Hè?

0: stinktaros hier al. Er is wat gevallen op de grond.
1: Ja.
0: Wat is dat eigenlijk? Wat dat bruine spul daar.
1: Ja, de volgende keer ga ik niet meer in het toilet presenteren, hoor.
0: Volgens mij is er eentje bezig geweest hier, hoor. Ik weet het niet, maar...
1: Wij zitten niet in het toilet, wij zitten gewoon in de studio. Maar er ligt daar wat...
0: Ja,
1: is het niet van die kat?
0: Nee, joh. Dus iemand heeft in de poep gestaan volgens mij met zijn schoen.
1: Ja, in de poep van die kat.
0: Dat zal dan wel. Nou.
1: Ja, ons promotieteam en vooral Bloem de Weren is gek van die kat. Maar ik weet niet, hoor.

0: Marjolein heeft een e-mail gestuurd. En tijdens dit romantische presentatiedingetje hier met Ruud van Heemskerk en mijzelf gaat Ruud van Heemskerk iets romantisch zeggen tegen Marjolein.
1: Nou, Marjolein, we gaan jouw e-mail ook behandelen in ons romantische programma Universe. En dat gaan we vanavond ook uitzenden, hè Bart?
0: Ja, ja, wij gaan Universe uitzenden. En meer dan dat, we gaan Universe niet alleen uitzenden. We gaan ook allemaal leuke dingen met haar doen.
1: Zoals?
0: Met Universe.
1: Oh, we kunnen misschien haar horoscoop wel even helemaal uit de doeken doen.
0: Ja, maar zij heeft haar geboortedatum niet bijgezet.
1: Oh, wat jammer nou. Ja,
0: wat jammer nou. Nou. In elk geval draaien we nu
1: en deze. En de tijd dat ze geboren is, is ook heel belangrijk.
0: Ja. Nou, we kunnen ook een naam horoscoop. Marjolein. Is een liefdevolle naam. En vanavond gaat het allemaal gebeuren. Marjolein. Dus dat zien wij in de sterren hier bij de bunker.
1: Dus blijf luisteren.
0: Deze plaat
1: is speciaal voor jou.

0: wil.
1: Nou, ik heb wel.
2: En nou werk ik het even niet meer, hoor.
1: We hebben zo'n KR1-sticker. En die plakte ik laatst bij Bloem de Weren op haar mond. Dan was ze even stil. Dat werkt.
2: Oh, hoe dan?
1: KR1-radiosticker. U kunt ze bestellen, luisteraars. Voor €8,20 heeft u 2 stickers in huis.
3: Nou, maar drie stickers.
1: Nieuw stickers, weer- en waterbestendig, hangen er over 20 jaar nog. Bestellen gewoon bij onze brievenbus, kennemeradio1@hotmail.com. Nee? Jawel, dat...
2: Scannen ze niet gewoon...
1: .nl.
2: Gewoon even bellen.
1: Kennemeradio1. Wat is het nou wat e-mail is? Dat is voor een
2: scherm. Zo moeilijk allemaal.
3: info@kennemeradio1.nl.
1: Nou, dan draai je weer wat muziek, toch, boy? Heb je wat?
2: Ja hoor.

0: Je hebt iedereen gehad. Mijn Spaanse buurman. Ik heb een hele toffe buurman. Ik ken hem al 20 jaar, maar ik versta nog steeds niet wat hij zegt. Hé, hey, buurman, hoe gaat het? Ik zeg, Antonio, het is buurman. Buurman. Ah ja, buurman, wat mag oud? Je toch begrijpen? Wie is dat? Ik zeg, dit is Sinterklaas. Komt ook uit Spanje. Oh, hola, kom maar staan, Spanjol. Weet je, je moet elkaar een beetje helpen als je het niet begrijpt. Antonio komt ook elke keer naar me toe als hij het niet begrijpt. Al is het om 8:30, dan belt hij aan. Ding, boem. Ik lief dat. Hé, hey, buurman, hoe gaat het? Ik zeg, Antonio, het is 7:30 in de morgen, wat wil je? Ja, ik heb het gekregen voor de gemeente aan het verhaal een brief. Maar ik wil even staan voor de brief. Ik zeg, even wacht, ik verstond alleen maar brief. Ik heb het gekregen voor de gemeente aan het verhaal een brief. Maar ik begrijp niet wat staat voor de brief. Ik zeg, Antonio, om 9:00 gaan ze open. Bel ze even, dan komt het allemaal goed. Oh, ik ga bellen voor de gemeente. Goed, bedankt voor de tip. Hij belt het naar de gemeente. Gemeente Amsterdam, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik spreek met Antonio de Maga de Bisse. Ik wou graag vragen voor de huursubsidie. Pardon? Ja, ik vraag voor de huursubsidie.
1: U vraagt subsidie aan voor de hoer?
0: Ja, dat klopt, voor de hoer, ja.
1: En mag ik vragen waarom?
0: Waarom? De hoer is door.
1: Meneer Antonio, u kunt in Nederland geen subsidie aanvragen om naar de hoeren te gaan.
0: Ja, waarom niet? Mijn boerenman hebben hoersubsidie, andere boerenman, iedereen hebben hoersubsidie.
1: Ze moeten een beetje meegaan en hij zei ook tegen mij, buurman, ga een keer met me mee naar Spanje.
0: Hij zei, jij gaat voor mij naar Spanje, ik laat je zien, de gastvrijheid van Spanje is allemaal gezellig.
1: Ik zeg, let's go.
2: Oh, I'm sorry, I forgot where I was.

Radio 1, de zomer van jouw leven.

Als het luchtalarm gaat, blijf dan vooral luisteren. Want wij, de mensen van Kennemer Radio 1, zitten in een bunker in Holland. En die bunker is veilig. Dus blijf vooral luisteren naar KR1 World Service, KR1 Wereldradio. Net zoals meer dan 100.000 emigranten doen en ook mensen die nog steeds in dat Holland en Nederland wonen. Tot zover deze informatie.

0: Uitzendend Kurr, u bent live verbonden luisteraars over de hele wereld. U luistert met tienduizenden tegelijk. We zijn er zeer blij voor, de nieuwe wereldomroep. En Ruud van Heemskerk, met CK, die heeft eergisteren...
1: Waarom nou zo moeilijk met CK?
0: Ja, waarom ben je zo moeilijk?
2: Het is een ouderwetse naam.
1: Ik vind het wel mooi.
2: Ja, vind je het mooi?
1: Ja, CK vind ik mooi, het ouderwetse.
2: Ja, ja. Veel vrouwen vinden dat ook een mooie naam.
1: Nou, heel oud.
2: Ja, het is een heel sensuele naam. Ja. Van Heemskerk.
0: Nou, zo kan hij wel weer. Stel je heen, wat trippers. Ik draai weer wat muziek, want het wordt veel te erg hier.
1: Alweer muziek? Nou.
0: Alweer muziek. Dit is een muziekstation.
1: Oh.
0: Ik druk gewoon die knop in.

0: Waarom staan wij hier op een berg in de Kennemerduinen?
1: Nou, we staan hier lekker voor ons uit te kijken. Ja, om te kijken voor een nieuwe locatie. Of er nog een andere bunker beschikbaar is voor eventueel een tweede antenne.
0: Ik vind dit op zich een geschikte locatie. Alleen er lopen allemaal mensen hier steeds. En die krijgen dan hoofdpijn van de zender natuurlijk.
1: Op zich natuurlijk wel gezellig. Want daar hebben wij ook een beetje aanspraak.
0: Dat is waar. We gaan gewoon een glazen hokje maken. En daar gaan wij dus in staan. Jij in je knalgele zwembroek natuurlijk.
1: Nou, ik ben natuurlijk geen Dries. Hè?
0: Nee, veel luisteraars, u zou eens moeten weten. Het is nog veel beter.

0: Wat ik ook wilde zeggen, jij zei net van minder stof en het is allemaal wat schoner als we in een operatiekamer gaan presenteren. Maar het is niet alleen maar kommer en kwel als we dat zouden doen. Er lopen ook leuke verpleegsters rond natuurlijk.
1: Oh ja?
0: In operatiezalen, ja.
1: Oh zo ja.
0: Ja, je ziet ze niet. Ze hebben zo'n kapje voor. En,
1: oh ja.
0: Maar ja, ja, wij gaan dan natuurlijk de boel herinrichten. Gaan we een soort ziekenomroep beginnen, maar dan anders. En dan moeten de operatiezusters in andere kleding...
1: Ik heb het wel eens gedaan hoor.
0: Wat? Dat je in het ziekenhuis lag en dat je zei van trek even dat strakke witte jurkje aan in plaats van die slobber trui?
1: Nee, de ziekenomroep heb ik gedaan.
0: Ja, dat heb ik ook nog wel eens gedaan.
1: Dat was best wel leuk.
0: Een blauwe maandag. Dat was een,
1: het was minder leuk om dan met al die papiertjes door al die kamers heen te baggeren om te vragen wat ze leuk vinden. En dan werd het de volgende dag gespeeld.
0: Het was dankbaar werk. En dan werd er veel aangevraagd waarheen, waarvoor. Van Mieke Telkamp. En dan maakte hij altijd dat grapje Mie Ketelkamp. En ja, dat, ja, ik niet hoor. Maar anderen maakten dat grapje. Heel flauw allemaal.
1: Ja, maar dat liedje van waarheen, waarvoor. Dat is toch voor de uitvaart? Je bent toch voor de genezing in het ziekenhuis?
0: Ja, en I did it my way. En allemaal van die mensen die op het end lagen. Die,
1: wat een drama.
0: Dat was een drama. En dan moest je natuurlijk niet zo gezellig praten als nu. Klaas vraagt een plaatje aan voor Ria, die op dit moment in het ziekenhuis ook zit te luisteren. Zo praat je dan, maar dat doen wij hier bij KR1 heel anders. Jawel, want we gaan een lekker plaatje draaien, luisteraars. Het is heerlijk om KR1 te zijn. We hebben een prachtig uitzicht en we gaan de lol maken zolang we nog kunnen. Ik zou zeggen, vanuit de bunker hier, de bunker studio's moet ik zeggen, een welgemeend hier!

0: En met een prachtig uitzicht kondigen wij deze heerlijke plaat af. Hier in de uitzendbunker van Kennem Radio 1. Fijn dat je luistert over de hele wereld. Ah, Boy Bensdorp komt ook net binnen. Boy, wil jij even de Optimod decalibreren?
1: Ja, daar zal ik nou even niet op de wachten, Bart. Nee.
0: Alright, dan draaien wij deze plaat wel met een ongekalibreerde Optimod.

0: Hey, KR1! We hebben niks meer toe te voegen. We gaan weer wat doen, toch?
1: Nee, we gaan niks doen.
0: Oké, luisteraars, een minuut stilte. Geen idee waarom, maar we gaan niks doen, zegt hij. Dus meen je dat nou?
1: Nou ja, goed, laten we maar een plaatje draaien. Dan vooruit dan maar weer.
0: Zo, wat een motie. Moeten mensen daar vrolijk van worden?
1: Ja joh, hartstikke. Oh. Dit is een vrolijke noot hier.
0: Kijk. Dat is vrolijk. And feeling like P. Diddy, hey, grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, cause when I leave for the night.

0: De donatieknop zit op de website. Via PayPal kunt u een donatie doen. Dan kunnen wij af en toe wat eten hier. Want we hebben niks te eten hier en het licht knippert.
1: Ja, en ook bedrijven kunnen ook een donatie doen. En kunnen zelfs een bonnetje ervan krijgen. Nou, wat wil je nog meer?
0: Een paar maanden terug ging het wel goed met de donaties. Toen hebben we een nieuwe generator gekocht. Maar nu begint die kuren te vertonen. Wat kunnen de luisteraars daaraan doen?
1: Ja, even een betere kwaliteit generator aanschaffen hier. Maar goed, komt alweer goed natuurlijk.
0: Ze moeten doneren op de donatieknop.
1: Ja, druk op de donatieknop.

Dit is Kennem Radio 1. Oké. En wij hebben hier... Ja, we hebben hier een probleem met de kachel, maar dat maakt niet uit. Gelukkig staat de zender hiernaast en nou, die geeft me een warmte af. Ja, leuk, leuk. Ik heb zin in een plaatje, Ruud. Draai eens wat.

0: Wauw, ja, ga jij die kachel aanmaken met vuurwerk? Nee joh, wacht even. Heb ik een jingle van? Daar is hij.
1: Vuurwerk is prachtig, maar ook heel gevaarlijk. Wees daarom voorzichtig met vuurwerk. Dat betekent niet afsteken in de buurt van kinderen en dieren. Steek nooit een te kleine lont aan en ga altijd volgens de voorschriften te werk. Wees voorzichtig met vuurwerk.

jas en je arrogante lach. Een afschuwelijk beeld van honger en ellende. Vroeg ik maar af hoe ik jou in het hemelsnaam herkende. Maar toen iedereen jou nakeek met die blik van oh la la.

0: natuur hoe l'avance had. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd. En wat me nu na al die jaren nog verwondert, dat ik dat nooit vergeten zal, al waar ik honderd. Je hebt me belazerd en je hebt me bedonderd. En nu zit je aan mijn tafeltje en vraagt me mag ik thee. En je attaqueert mijn taartjes en wat kijk je weer gedwee. En je fluistert jongen haal me uit de nesten. Want het is of heel de wereld me wil pesten. Je bent veel te dik gepoeierd en de mot zit in je hoed. En ik zie ook dat je huilt zoals een slecht actrice doet. Je pikt weer een sigaret en vraagt een vuurtje. En je zegt achter je zevende likeurtje. Ach, je weet dat ik jou de liefste vond. Geef me wat geld, boy, want ik zit vreselijk aan de grond. Dan zeg ik, zit jij aan de grond? Dat is heel belazerd. Dat is reuze bedonderd. Dat ik de liefste was, is iets wat mij verwondert. Vraag het die andere maar, je had er minstens 100.
1: Oba!
0: Oba, goedemiddag. Deze dame hierover wou even alles afrekenen. Ja, ik ben belazerd.

nachtactrice doet. Je pikt weer een sigaret en vraagt een vuur.

0: vreselijk aan de grond. Dan zeg ik, zit jij aan de grond? Dat is heel belazerd. Dat is reuze bedonderd. Dat ik de liefste was, is iets wat mij verwondert. Vraag het die andere maar, je had er minstens 100.
1: Oba!
0: Oba, goedemiddag. Deze dame hierover wou even alles afrekenen. Ja, ik ben belazerd.